tichibva paTanzania regatimbosvika paHarare zvekare. Tichitsvaga nyasha kuna musiki tichiti mwari. Tarirai muone zviri kuitika.